0: Lekker country muziek voor jou met de complimenten van Ramoer FM. Zo op een zondagmiddag. En moet ook niet vergeten, nee. Zo oor een beetje meer dan een half uur. Tussen 4 en 5 breng ik voor jou lekker toentertijd muziek. Moet het niet mislopen, nee. Blijf nog eens kakel. Sondagse toentertijd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snybore die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2
1: Only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: 2025 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes, Nate Sumner.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achter raak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep.